0: just hope this song will never be the first song of the day for anybody else.
1: Westküste FM auf Amrum auf 96,7.
2: Westküste FM.
3: De Pladitsche Moment.
4: Von Dogen mit
5: Ernst Petersen.
6: Die beiden Dörschers von Katrin hier. In Eiderstedt geeft dat morgen grote, starke Dörscher. Keen andere mocht met hem te hoop dörschen. Hij weer zo stark en zo gauw. Wanneer hij zich op de markt een makker zocht, zei hij een. Met die mag de duivel dörschen, ik niet. Eines dagens kwam op de markt hem een lüde zwarte keel in de muid en vroeg hem, bist du de man die dörschen kan? Ja, ik ben de man die dörschen kan, antwoordde de grote. En de lüde zei, ik kan ook dörschen en ik neem dat met die op. Morgen gaat het los. Laat het maar gelijk losgaan, meende de grote. Al was de lüde schudt kop. Nee, ik broek mijn dörschvleugel. De grote wil hem een van zien geven. Of was de lüde wohl met zijn eigen dörschvleugel dörschen. Na goed, wil ik de grote in mijn knecht kan die hem horen. Hij broek een woog. Mijn dörschvleugel is bani schwoer. Hij is uit Isen, vertelde hem de lüde. De grote kon zich dat lachen niet verkniepen en zei, span aan en hol die dörschvleugel. Zo kamen de beiden dörschers met de woog en de knechten bij de boer aan. Daar leek al dat korn in de loo op het deel. Toen de boer zien vroeg, zei de lüde dörscher, vroeg, pas op, neem die tellen, groben en pan van Riek, dat ze die niet twijgen. Ze lag hem uit en deed dat niet. Wie de eerste gewaltige slag vol aanstool. De grote dörscher kreeg dat meis met de angst. Hij sloeg al wat hij kon. Dat ging slag op slag. De grote dörscher geef zich zoveel moeite, maar hij kon met de lüde niet mithouden. Toeletst voel hij dood om. Bij Katrinheid staat een grote boerenhof met twee looddeuren. Op de ene deur is een fijne beeld met twee dörschers gemaakt. De grote en de lütje.